Hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij moet naar de kolen, hij mo